0: Laat je schouders los naar beneden hangen.
1: Wij zullen je beschermen.
2: Beloofde. Voel even.
3: Iedere dag binnen in te nemen.
2: Waar je zit.
4: Ze hebben op voorhand de beelden kunnen zien. Een naakte man die niet agressief
5: is. Hebben ze gedaan? En wat is er een leidinggever die zegt?
0: Laat je schouders los naar beneden hangen.
4: Gekregen. Er moet die man plat spuiten.
6: Er moet die man plat spuiten.
7: Vous êtes.

0: there before my eyes, in silence, hungry birds pecking and tearing brown shreds of flesh. Dead body. Writing down this last chapter of the record.
1: Nu drijf je nog alleen, doe je nannetjes aan. Een mens moet aan zwemmen als je de boot niet wil pakken. Ja, de boot zingt sowieso, dat hebben we allemaal geweten. Maar we kunnen ook een vlo-